0: Johan Donoray.
1: Ja, ik zie je is ingesout vandaag. Ik zie je is ingesout vandaag, Joseph. Met goede muziek.
0: Zo je dat is een lekker dingetje, hè?
1: Ja, bijna mooie dingetje.
0: Ja, dat is... Ik de Vito Johan Donoray nog tekst in, hè?
1: Ja.
0: Ja, die TV-programma. Toen ik veel George Benson gespeeld, Affirmation... En Chuck Mangione, Give It All You Got. Ik heb het lekker goed gespeeld.
1: Nice.
0: Ik heb nog,
1: goed
0: ik wil nog veel lekker. Ik heb lekker goed te veel opgezet. Ik wil veel Naji ook spelen. Ik heb iets veel van Naji. Ik heb veel Sadao Watanabe. Op een live album. Ik heb de track daar. Ik heb het niet lekker goed te veel. Naji in the clouds. Kom ik doen die. Laat ik een Chuck loop. En laat ik, kom ik doen die voor jou.
1: Ik hoop, je zit met een kopje thee. Of je zit met iemand bij je massage daar deze. Want Joseph gaat ons nou lekker muziek.
0: Speel lekker goed te veel vandaag. Maar nu waren niet vandaag. Lekker goed te.

0: Lovely, lovely music on this your wonderful station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's easy listening. Save some love for me tonight. Did you leave that for me, or for you eats for me?
1: Joseph, you ate no
0: clip of leave that.
1: Nee, liefde, los die klip uit.
0: Oh, net vrama net, ek wil net gebeur
1: het. Ek het nog goeie gespeeld, Joseph, ek het sommer so een tweede, dan ek sit nee, in my eie wereld gewees voor die paar minuten waar jy die song gespeeld het.
0: Lekker song, nee, foreplay, save some love for me tonight.
1: Dit was goeie muziek. Muziek wat gemaakt het, ek met Adwaal, my geest uit my uitbeweeg het.
0: Je zal niet zeggen, je was op een toel aan. Ja, maar kijk wat speel ik voor jou.